Och jag vill hinna be tidnema, men jag fann att host jag bedet och reda. Vi människa om gråta gånsen sen ser intressant en jag vässa väg. Jag kan människa jag träffa de brov reda och säga att de inte levde att beda fel vart halp. En dag stunde sig tog att vandom att emel säga hostig vart passerat Vur du je vorwehr, dann hodde sie je bet, ohne dat sie dat wäre en je warde. Dat schint helzig glick, wat wir denken van bede, wann der Trubbel is, dann doen de meeste mensche bede. Predje McGee vertalt ne Geschicht van een predje, dem hij je troffen had, dem hij had tjane geleerd, die al van meere jaren weer predje je was. Die had één vinger, die kort weer. Die wir aufgeschnitten, so dass da bloß ein kleiner Stabber wir. Wann wir am Fruch wort geworden wir, dann hielt er den Stabber in der Hecht und wagelt den. Menschen wurde am dann fragen, wort er damit meint. Dann wurde er an diese Geschichte vertellen. Als er ein Jung, wie ihr wisst, hat sein Vater ein Amt gehabt und ein Zeug und ein Einwand gelöst, wie er kommen Versammlungen zu holen. Dis jung sin Vater hat sin sehen mocht en de feste Bank sette, en am wie so je was, dat de predje bloß zu am je predigt hat, de ovend. He hat must de tweede ovend gone, en dort wie war de kreicht so je was, en he wist, dat wann he bim gone bleef, dan wud he sich betjere, en he wol dat noch nicht done. Nicht bloß dort, he wist ook dat wann he sich betjere, dan wud de Herr am ook roepen aus en predje, Wils am wie immer so je was, dat dort wie wat de Herr wohl ha, dat de doene soll. De ovend, de tweede ovend, no dem dat de andere alle weer te bad je was, had hij zich een beet meer kleding genomen, en had zich een ruutje slikt en ran weg. Hij had arbeid gevangen en ne zorgmeel. En dort wie een van de oudmoedse zorgmeelen je was, wo ze een grote runde zorgenblad hadden, dat de grote beam de lengte twee zorgen deed, zodat het boehaald weer. Eén dag hadden ze niet genoeg beam door je hoort, om verzorgen, of er weer een poortje was, die ze aan zied gesmeten hadden te ene tijd. Nu worden ze die verzorgen. Eén van die hadden ze allemaal proefd te zorgen, en door weer een lange eng, waar de zorg gezorgd had, maar niet ganz de lengte. Dis junge man zien de arbeid weer de klats op de boon en op te rallen, en dan met helpen dat dat klats naar de zorg leiden wordt. Als hij dat deed, weer zijn vinger door met eenmaal vast en de rats dat de zorg verhergemaakt had, en hij kon den niet uittrekken. Hij had geschreven wat mogelijk, maar de zorg en alles had zoveel luid gemaakt dat geen aan je geheerd had. Hij had moest de lengte met kunnen. Als die klats met die zorg kwam, en bedoel we zijn vinger weer, ja, had die zorg de vinger afgesneden. Maar hij weer dan vrije was, dan had zich te zien gerald. Dat ganse had maar bij 45 seconden genomen. Maar voor hem weer dat een lange tijd was. En hij had verteld dat hij meer en de 45 seconden gebet had, als hij een eigen ene stund verheer je bet had. Hij had je bet zo schwind als hij weer in trouble je was. Wanneer de trouble is en de noodval is, dan deed een voets ernstig beden. Een loert niet dat het eerst zal beter worden, eer een beden deed. Wanneer een op een laftschap is en dat laftschap en slacht het waarde je rode deed, dan luur ik niet wat wie door deg zijn eier ik beden doe. Oh nee, ik weet zo schwind als ik weet dat door slecht het waarde temt. En zo is mij zo weer dat met Jona. Mij is zo dat zo schwind als hij en dat woorden weer van hij aan te beden. En mij is ook zo dat als hij en wordt, dat een grote vers hem opgeslokt had, dat hij zeer ernstig beden deed door in de vers zijn boek. Jo, ik leef dat Jona zeer ernstig beden deed, während die ganze tijd. Een Bibelleerder zei dat am wie zo, dat als Jona en dem vers in boek en aanvalt, no dem dat die vers hem opgeslokt had,
dat he amen zed te zien je bed, dat kun je zanne. Aber wie worden matte dom met lure, bat wie met jona zelfs vertalen kennen, tom je nee weten hoe dat werkelijk via. En dat is ook meilig dat he en nat il meia bede deed, als he hier beschreven haft. Aber wie willen dit je bed, dat he je schreven haft nu een bed verchecken, en ik word dat zo uitleien als preed je magie dat uit je lacht haft en zijn programma. Also habe ich hier nu dem Jona en dem grote vers zijn boek. Nu Jona dat tweede kapitel, de eerste twee vers. Dan bed Jona to dem Herr God uit dem vers zijn boek. En zeed, en mijn elend schreeg ik to dem Herr God, en hij deed mij antwoorden. Uit dat graf zijn boek schreeg ik voor help. Du deedst mijn stem hieren. Dat woord dat ik hier graf evenzaad ha, is krijgt dat woord dat hier gebruikt wordt. En woe emma dat gebruikt wordt, meent dat emma den graf. Op een stede woord dat evenzaad als die stede woe de dodes han gone. Een don't woe en woe dat woord gebruikt wordt, dat heeft emma te doen met den dood. Zo is een haft gezegd dat je het emma no den graf haft. En dat woord kan niks zest woe han genomen worden. Jona zegt dat hij uit dat graf zijn boek bed. Leeft hij dan als hij bed? Nu, wat Emma dien uitleier is van dit, over mijn uitleier is dat dem vers zijn boek, wie Jona zijn graf, zegt McGee, en een graf is die steed voor dodes. Dat is wien spreed je McGee zijn uitleier. Hij zegt dat een levende man wordt niet begroofd. En dat is zo, andere zei hij dan, kon een doodje man beden? Hij deed door beden, hem graf. Wils Jona deed en in vers zijn boek beden, dat is hier klaar man. Andere zei hij dan dat Jona bed wils hij wist dat hij door en in vers zijn boek gestorven wordt, en dat kun je dan ook zeggen. Meer zo, wanneer een dit uitleier aannemt, dat Jona door en in vers zijn boek zo dacht dat hij gestorven wordt, en dat God hem hier wordt, en word hem van dood afwijken. Predje McGee vertelde een geschicht van als hij een jonge predje weer in een kleine kerk in Oosten in Amerika weer geweest. Hij had door je predigt als hij een student weer in de Bibelschool. En bleef dan voor 1 jaar door als hij dertig weer met de school. En een zondagavond had hij na zijn predje een aanleiding gegeven dat mensen kunnen nog verder komen, wanneer ze zich betreden willen. Mere jonge mensen willen je komen, maar als hij dertig weer met de interreden, weer hij nog hingen in het kerkje gaan, en daar weer een jonge man je was, die te hem zei dat hij zich betreden wil. Predje McGee had hem gevraagd waarom hij niet nog weer naar verder je komen. Die had gezegd dat hij een probleem had met een lei dat in de Bijbel weer. Als Predje McGee hem gevraagd had wat dat weer, had hij gezegd dat hij dat niet aannemen kon, dat Jona voor 3 dagen en 3 nacht in dem vers zijn boek geleefd had. Predje McGee had hem gevraagd wie hem gezegd had dat Jona daar weer levendig was. Nou, de jonge man had gezegd dat hij dacht dat de Bijbel dat zei, en dat hij andere Predjes gehoord had, die zeiden dat Jona dort die tijd weer levendig was. Aber McGee had gezegd dat de Bijbel dat niet direct zei. De jonge man weer in de school, waar door een professor weer, die dem Jona zijn geschicht spotten deed. En hij had daar ook trouble met, dat te leven. McGee had dan zijn Bijbel genomen en had dem jonge man gewezen dat de Bijbel zei dat Jona gezegd had dat dem vers zijn boek weer zijn graf geweest. En een graf is een steed voor de dodes. Viel Jona zo dat dem vers zijn boek zijn graf weer. En moet we dan aannemen dat hij dat doorschreef, nadem dat hij uit dem vers zijn boek uitgekomen weer. McGee zegt, hij weet ook dat er zo'n worden zijn, die dit uitleien niet aannemen worden. Er zijn maar zeer weinig die dat aannemen. Eindelijk, ik weet van een andere Bijbelleraar die even ook zo leeft.
en vandu nu zona mark junchant de zuleva dat de her am door en dem fashin book om leva held nana stot ook goed dat meint nicht dat die anreicht sind de vraag is nicht ever dem her gat sine kraft en macht zema he kun am door storve lote de banner en dan am trek bringe vom dood jo Du hast keine Frage, ob dort eine Möglichkeit ist. Du hast auch keine Frage über die Möglichkeit, dass der Herr am Haft könnt um Leben holen an dem Fisch. Wir sollen nicht streiten, du wegen. Ist mir so. Der Herr hat die Macht und Kraft dort zu tun. Und da soll auch kein Streit sein, über wohnt reicht es, weil wir wissen, dort nicht genäht. Auf dit oder jahnt. Einem is so, dat er bewies is, dat hij starf en de Heer am terugbracht van dood. En einem is ook zo, dat er bewies is, dat hij daar om leven bleef en dem verschien boek, wat de arm op hem eva uitspiek. Aber wader, wie zullen nicht einem met dem anderen strijden, en proberen te bewijzen dat wie recht zijn. De waarheid is, dat de Heer een wunderteken verbracht, nicht so viel an Wort dort passiert mit Jonas sein Lief und dem Verschen Buch, aber sicherlich mit Jonas sein Sinn. Nur die Erfahrung, wie er redet, nur Nineveh zu gehen mit dem Herr seine Botschaft. Jo. Nun mehr das nächste Mal, Gottes Segen, meine Freunde.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ek verafscheid my van Jun van deel en lood Jun en ook waar de nächste moel toe te heren. Aan de onschrijf S, Box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Aan de telefoonnummer S, 625-584-1080. Onze godsdiensten vangen zondag klok 9 aan met zondagschool en klok 10 is de hauptgodsdienst en zo uwe is klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 blauwe uurt.

Levetohira. In Psalm 25 lees wie, wo David bede deid. Haar, denk on din medleid en on din truhoortje leif, wil ze zend al van oude tide doa. Ik wil alle tohira daaraan herinneren dat hij haar zo groot is en zijn truhoortje leif is zo groot. Deze leif heeft God im leven van zoveel mensen bewezen en die zijn zo dankbaar daarvoor en vrije zich dat ze bij haar zijn geworden, wil ze dat im geloven aangenomen hebben en op dem haar vertrouwen. Deze leef heeft God ook in ons leven erwezen, ook wanneer we dat niet gezien of erkend hebben. En ik lood aan, wil ik God daarvoor danken. Deze leef wil God ook in ons leven zichtbaar erwezen, omdat andere mensen dat zijn, wo God met zijn truhoortje leef zich ook in ons leven op een boord heeft, en wo hij ons gedroogd heeft, wanneer we niet alleen gaan kunnen. Ik bid dat ook dit programma een zegen is voor allen die nu ingeschaald hebben en een goede noorrecht hier willen. Ik lood aan, wel God om zijn zegen bidden. Himmlische Vader, dankschijn voor die truhoortje leef. Wie willen die dafür loven en prijzen. Dankschijn haar, dat u aan ons denkt en ons die truhoortje leef erkennen en erleven laatst. Wie danken voor die nood, dat mensen nog een verlangen naar de goede noorrecht van die truhoortje leef hebben. Wie danken die, dat mensen die nood erleven willen en ook erleven, wil ze die daarom bidden. Dankschön haar, dat mensen dat ook bekennen, dat ze omgedreht sind, willst du an die truhoortje leef auf een boord hast. Wie beden nu voor alle Tohira, dat ook dit programma tom zeeën wordt voor allem, die nu angeschuld hebben, en horsche. Dankschön, dat du den zeeën geven wist. Halb ons, alle hindernisse wasch te riemen, dat we die bejeenen tjenen. Dat bedet in Jesus in hem nomen. Amen.

Aber ich will hier ein Betit nehmen, mehr von dort hast du beide zu reden. Wie Menschen im Großen Ganzen sind sehr interessant in gewissen Weg. Ich habe Menschen getroffen, die brav reden und sehen, dass sie nicht leben, dort beide viel wird halb. Und doch stunden sie tot, dort wann du mit einmal sehr hastig was passiert, wo du ihr vorwehr, dann hatten sie gebet, ohne dass sie dort wieder eingeworden. Dort scheint halt sich glück, was wir denken von beide. Wenn der Trubel ist, dann tun die meisten Menschen beide. Prediger McGee vertelt eine Geschichte von einem Prediger, dem er getroffen hat, dem er hat keine gelehrt, die all für mehrere Jahre wie Prediger gewasst. Die hat ein Finger, der kort wie. Die wir aufgeschnitten, so dass er bloß ein kleiner Stabber wie. Wenn wir am Fruch was geworden wie, dann hält er den Stabber in der Hecht, und wagelt den. Menschen würden ihm dann fragen, was er damit meint. Dann würde er an diese Geschichte vertellen. Als er ein Jung, wie ihr wisst, hat sein Vater ein Amt gehabt in der Kirche und ein Einwanderer lässt, wie er gekommen Versammlungen zu holen. Das Jung, sein Vater, hat sein Sehen gemacht in die feste Bank setzen und am wie so ihr wisst, dass die Prediger bloß zu ihm gepredigt hat, der Abend. Er hat muss die zweite Abend gehen, und dort, wie war der Kreuz so gewasst, und er wisst, dass wann er beim Gehen bleibt, dann wird er sich bekehren, und er will dort noch nicht tun. Nicht bloß dort, er wisst auch, dass wann er sich bekehrt, dann wird der Herr am Gruppe aus dem Prediger, weil es am wie immer so gewasst, dass dort, wie was der Herr will haben, dass er tun soll. Die zweite Abend, nur dem, dass die andere alle wieder zu Bad gewasst, hat er sich ein Bett mehr Kleider genommen und hat sich gerührt geschleckt und ran weich. Er hat Arbeit gefangen in eine Sorgmehl. Und dort wie ein von den altmutschen Sorgmehlen gewasst, wo sie ein großes, rundes Sorgeblatt hatte, dort die große Bäume die Länge zwei Sorge deed, sodass es behalt wie. Ein Tag hatte sie nicht genug Bäume durchgehört, zum Versorgen, aber da wäre ein paar Schlatz gewasst, die sie an sie geschmettert hatte zu einer Zeit. Nun würde sie die versorgen. Ein von denen hatte sie allemal geprüft, zu sorgen, und da wäre ein langer Eng, wo die Sorge gesorgt hat, aber nicht ganz der Länge. Das junge Mann, seine Arbeit, wäre die Schlatz auf die Bohnen und abzurallen, und dann mithalpen, dass dort Klatz nur die Sorg leider wird. Als er dort deed, wie sein Finger damit einmal fast an die Rats, dort die Sorg vorhergemacht hat, und er konnte den nicht rücktrecken. Er hat geschrieben, was möglich, aber die Sorg und alles hat so viel Leute gemacht, dass keiner am gehört hat. Er hat musste längst mitkommen. Als die Klotz bei der Sorg schäm, und bei der wo sein Finger wie, jo, hat die Sorge dem Finger aufgeschnitten. Aber er wird dann früher was, und hat sich zu sie gerollt. Dort Ganze hat man bei 45 Sekunden genommen. Aber vor allem wird dort eine lange Zeit gewasst. Und er hat vertraut, dass er mehr in die 45 Sekunden gebet hat, als er in irgendeiner Stunde vorher gebet hat. Er hat gebet so schwind, als er wie in Trouble gewasst. Wenn der Trouble ist und der Notfall ist, dann deit eine Furz ernstlich beten. Einer lurt nicht, dass es erst soll beten worden, ehe eine beten deit. Wenn einer ab in Laftschap ist und dort Laftschap entschlechtet war der Jerode deit, dann lurt ich nicht, was wie dort deit sind, ehe ich beten do. Oh nee. Ich bete so schwind, dass ich weiß, dass du schlechtet war, der Tempt. Und so ist mir so, wie dort mit Jona. Mir ist so, dass so schwind, dass er in dort wohnte, wie folgt er an zu beten. Und mir ist auch so, dass als er in Wort dort ein großer Fisch am abgeschluckt hat, dass er sehr ernstlich betet, der dort in dem Fisch sein Bock. Jo, ich glaube, dass Jona sehr ernstlich betet, der während die ganze Zeit. Ein Bibellehrer sagt, dass am wir so, dass aus Jona an dem Fisch in Bocken anfällt, nur dem, dass die Fisch am abgeschluckt hat,
dat hij amen zet te zien je bed. Dat kun je zanne. Aber wie worden matte dan met luren, wat wie met jene zelfs vertalen kennen, tom je neef weten hoe dat werkelijk weer. En dat is ook meilig dat hij een nadeel meer beden deed, als hij hier beschreven heeft. Aber wie willen dit je bed dat hij geschreven heeft nu een beetje checken, en ik word dat zo uitleiden als predje magie dat u gelijkt heeft en zijn programma. Also habe ich hier nu dem Jona en dem grote vers in boek. Nu Jona dat tweede kapitel, de eerste twee vers. Dan bed Jona tot dem Herr God uit dem vers in boek. En zeed, en mijn elend schreef ik tot dem Herr God, en hij deed mij antwoorden. Uit dat graf, zijn boek, schreef ik voor help. Du deedst mijn stem hieren. Dat woord dat ik hier graf overzaad ha, is krijgt dat woord dat hier gebruikt wordt. En wo Emma dat gebruikt wordt, meent dat Emma den graf. Op een stede woord dat overzaad als die stede wo de dodes han gone. Een doen woe en woe dat woord gebruikt wordt, dat heeft Emma te doen met den dood. Zo is een haft gezegd dat je Emma no den graf haft. En dat woord kan niks als woe han genomen worden. Jona zegt dat hij uit dat graf zijn boek bed. Leeft hij dan als hij bed? Nu, wat Emma dien uitleier is van dit, over mijn uitleier is dat dem vers zijn boek, weer Jona zijn graf, zegt McGee, en een graf is die steed voor dodes. Dat is wens predje McGee zijn uitleier. Hij zegt dat een levende man wordt niet begroofd. En dat is zo, andere zei dan, kon een doodje man beden? Hij deed door beden, hem graf. Wils Jona deed en in vers in boek beden, dat is hier klaar je man. Andere zei dan dat Jona bed wils hij wist dat hij door en in vers in boek storven wordt, en dat kun je dan ook zeggen. Meer zo, van een dit uitleier aanneemt, dat Jona door en in vers in boek zo dacht dat hij storven wordt, en dat God hem hier wordt, en word hem van dood afwijken. Predje McGee vertelde je schicht, van als hij een jonge predje weer in een kleine kerk in Ooster in Amerika weer geweest, hij had door je predigt als hij een student weer in de Bibelschool, en bleef dan voor 1 jaar door als hij dicht weer met de school. Eén zondag avond had hij na zijn predje een aanleiding gegeven dat mensen kunnen nog verder komen, want ze zich betreden willen. Meer jonge mensen werden gekomen, maar als hij dertig weer met de interreden, weer hij nog hingen in het kerkje gaan, en daar weer een jonge man was, die te hem zei dat hij zich betreden wil. Predje McGee had hem gevraagd waarom hij niet nog weer naar verder gekomen. Die had gezegd dat hij een probleem had met een lei dat in de Bijbel weer. Als predje McGee hem gevraagd had wat dat weer, had hij gezegd dat hij dat niet aannemen kon, dat Jona voor 3 dagen en 3 nacht in dem vers in boek geleefd had. Predje McGee had hem gevraagd wie hem gezegd had dat Jona daar weer levendig was. Nou, de jonge man had gezegd dat hij dacht dat de Bijbel dat zei, en dat hij andere predjes gehoord had, die zeiden dat Jona dort die tijd weer levendig was. Aber McGee had gezegd dat de Bijbel dat niet direct zei. De jonge man weer in een school waar door een professor weer, die dem Jona zijn geschicht spotte deed. En hij had daar ook trouble met dat te geleven. McGee had dan zijn Bijbel genomen en had dem jonge man gewezen dat de Bijbel zei dat Jona gezegd had dat dem vers in boek weer zijn graf gewaast. En een graf is een steed voor de dodes. Nodem, no, veel Jona zo dat dem vers in boek zijn graf weer. En nodem, no, moet we dan aannemen dat hij dat doorschreef, nodem dat hij uit dem vers in boek uitgekomen weer. McGee zegt, hij weet ook dat er zonen worden zennen, die dit uitleien niet aannemen worden. Er zijn maar zeer weinig die dat aannemen. Eindelijk, ik weet van een andere Bijbelleraar die even ook zo leeft.
En van door nu zonen maakt junchant de zul leven, dat de Heer am door en neem vers zijn boek om leven hield, dan is dat ook goed. Dat meent niet dat je aanrecht zijn. De vraag is niet over dem Heer gaat zijn kracht en macht. Zeg maar. Hij kan am door sterven laten de benen en dan am terugbrengen van dood. Jo, dat is geen vraag of dat een mogelijkheid is. Daar is ook geen vraag over de mogelijkheid dat de Heer am haft kunt om leven houden en dem vers. We zullen niet strijden door wegen, is mij zo. De Heer haft de macht en kracht dat te doen. En daar zal ook geen gestrijd zijn, even woont recht is, wils we weten dat niet je neef, of dit of de jaand. Eenem is zo dat er bewijs is dat hij sterft, en de Heer hem terugbracht van dood, en eenem is ook zo dat er bewijs is dat hij daar om leven bleef en in vers zijn boek, wat de arm op hem even uitspiegt. Aber warte, wie zullen niet eenem met hem andere strijden, en proberen te bewijzen dat we recht zijn. De waarheid is dat de Heer een wonderteken verbracht, niet zoveel en wat dat passiert met Jona zijn lief en in vers zijn boek, aber zekerlijk met Jona zijn zin. Nor de ervaring wie hij reed, nor Nineveh te gaan met de Heer zijn boodschap. Jo, nu mag je dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vriend.

0: De klok is zas met 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht en mijn heil, van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stond voor die en voor mij.